0: En zij zeiden, Einde zeien, du best Johannes de Duyper, andere zeien, du best Elia, en einde du best Jeremia, oder einer van de profeten. En hij zei toe aan, en wer zei je, dat ik zie? Simon Petrus antwoord, du best de Christus, den levenden God zien zeen. Jezus zei te Petrus, zeilig best du, Simon, Jona zien zeen. Dit hast du nicht van menschen, dat haft mijn Vader im Himmel die openbaard. En ik zei die, du best Petrus, en op dessen stein, wo ik mijn gemeint buren, eva de dodes gewalt niemals wat de eeuwenhand kriegen. En ik word de schledels tom Himmelrijk geven, en wat immer du op je bingst, zal ik im Himmel gebongen zennen, en alles wat du op je leisen deist, zal ik im Himmel los zennen. Dan beval Jezus zijn jinger streng, dat zij dat te keinem zaaien zullen, dat hij de Christus weer. Vandaan vond Jezus aan zijn jinger dat bied te brengen, dat hij naar Jeruzalem gonen moest, en daar de altestas en hoge priesters en stafgeleerde veel woord lieden moeten en doodgemaakt worden, en over den derde dag van dood opstonen wordt. Dan neemt Petrus hem te zien en zegt hem, God bewaar die, zo wat zal die niet passeren. Jezus draait zich naar Petrus en zegt hem, Zotan, zij dat die waag kemst, du steest mij im Stich, du denkst niet zo als God, aber zo als menschen. Dan zegt Jezus te zien jinger, wann wer met mij metkomen wil, moet hij van zichzelf verjeten en dan zijn kriets op zich nemen en metkomen. Wils wer zijn leven raden wil, wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven om mijn halven verlieren deed, wordt dat waar afvingen. Wils wat helpt een mens dat, wann hij de ganze welt gewinnen wordt, wann hij zijn ene zeil door vergeven moest. Oder wat kan een mens geven, zijn zeil terug te kriegen. Wils de menschen zijn wat met zijn engeltop en zijn vader zijn herrlichkeit komen, en een jederem loon geven, donen wat hij gedonen haft. Ik zei junt de waarheid, hier stonen zonen, die den dood niet schmaken worden, wat zij den menschen zien worden en zijn kennig gekomen zijn.
1: Kapitel 17.
0: No saas dog, neem Jezus Petrus, Jacobus, en Jacobus zijn broeder Johannes met zich, op een hoekenboog nap, waar ze alleen waren. En hij werd veraan verwandeld, en zijn gezicht glänzt als de zonnen schien, en zijn kleider werden wit als dat licht. En dan zagen ze op eenmaal Moses en Elia met Jezus reden. Dan zegt Petrus te Jezus, Haar, dat is goed dat we hier zijn. Want die dat zo raakt is, dan wil ik hier drie boden buren, eine voor die, eine voor Moses en eine voor Elia. Aber als hij nog reed, kwam een dagewolk even aan. En hoort, van aan de wolk zit een stem. Dit is mijn lieve zoon, met dem ik zeer tevreden zie. Hoort nu aan. Als de jinger dat hierden, vallen ze dol met dat gezicht op de eerd en vechten zich zeer. En Jezus ging aan en vond aan aan en zei, stoot maar op en engst je niet. En als ze opkikten, zagen ze zes kleine als Jezus. Als ze van boog erop kwamen, beval Jezus zijn jinger, dat keinem te zeien, wat ze op den boog zijnen hadden, wat de menschen zien wordt van dood opgestonen zijn. Dan vroegen de jinger aan, waarom zeien de schriftgeleerde dan, dat Elia eerst komen moet? Jezus antwoordde en zei toe aan, dat is zo, dat Elia eerst komen moet, en alles terugstalen. Aber ik zei junt, Elia is al hier geweest, bloß ze hebben hem niet anerkend en deiden met hem krijg wat ze willen. En de menschen zien wat rood zou der gaan lieden moeten. Dan verstonden de jinger, dat hij van Johannes den Duyper reed. En als ze terug num valt kwamen, kwam een man aan, knijt zich ver aan en zei, Haar, heb medelijd met mijnen zeen, die heeft zeer onder aanstoot te lieden. Hij valt voorken hem vier en voorken hem water. En ik bracht hem naar die jinger, aber die konnen hem niet gezond maken. Dan zei Jezus, je verdreide generation, dat je niet geloven hebben. Wo lang zal ik nog bij jund blijven? Wo lang zal ik mij nog met jund afgeven? Bring dat mij mal her. Dan reed Jezus ernstlich te arm en de zoten verleid en de jong weer van de stond ongezond. Dan kwamen de jinger naar Jezus als ze alleen weeren en zeiden, waarom kon wie den ik uitdrijven? Hij zei te aan, wils je geloven zo klein weer? Gelijft mij, want je einen geloven hadden zo groot als een zaamkoorn, wil je te dessen boog zaaien, stal die dort aan, en die wil zich dort aan stalen, en jund wordt nust am eilig zennen. Emma han, zo wat als dit, is bloos der fausten en beden ruit te drijven. Als ze in Galilea blijven, zegt Jezus te aan, de menschen zien wat de menschen in de hand gegeeft worden, die waren am dood maken en am drei dag, wat hij van dood opstonen, door even weeren zijn jinger zeer treurig. os ein o Capernaum caiman,

0: jud via, schreien sie alle tegelijk 2 Stunden eind. Groot is de Efeser era Diana. Als de staatskansler dat valt ihr stel had, zeed hij, die mana van Efesus, wo is een mensch, die du nicht weet, dat de stad Efesus de tempel wachte voor de grote jetten Diana is, en ook even de figuur, die vom Himmel fall. En wilst du nicht jij in te reden is, soll je stel zennen in nur standbedachte tonen. Wil sie haben deze menschen hier gebracht, die nicht tempelreiber, ook nicht lastre even jene jetten sind. Wanneer nu Demetrius en de handarbeider die op zijn zijde zijn, een klur geen wem hebben, dat je rechter stuur, en door zijn ook rechter, laat aan zich door in je een ander verklugen. Wanneer je nog ergens wat anders op te brengen hebben, dat moet dan aan een ordentliche volksversammlung geschlicht worden. Wils wie zijn aan je voor, dat wie wij in den van Dorkschen oproer kennen verklugd worden, wilst du licht keine zaak weer, womit wie ons voor deze oproer entschuldigen kennen. En als hij dit gezegd had,
1: Apostelgeschichte, Kapitel 20.
0: En als de oproer even weer, roept Paulus de jenge naar zich, sprook aan Mauto, neem afscheid van aan en geef zich op de reis naar Macedonien. En als hij durch deze länder gereist weer, en aan door met veel weer Mauto gesproken had, kwam hij naar Griechenland en blijft door 3 Monate. Als de Juden am Anfang nood te stonen, droht dass hij reit weer naar Syrien te reizen, wart hij zich eigentlich trig naar Macedonien te gonen. En met am naar Asien reisden zo Pater van Beria, Pieros in Zeen, Aristarch en Secundus van Thessalonich, Gaius en Timotheus van Derbe, en Tychicus en Trophimus van Asien. Deze mannen gingen verab en luurden nu ans en Troas. Wie oberseelden voorts nu dat Passafast en kämen am 5 Tag bij aan en Troas aan, wo wie 7 Tag blijven. Als de jenen den eersten dag in de week toop kämen, dat brood te breken, en wils Paulus den nächsten dag rekend wieder te reizen, rede bad merden in de nacht. Door wieren veel lampen in de bovenstove, wo ze toop gekomen wieren. En Eutychus, een jonger man, zat am Fenster, en als Paulus so lang red, wie hij faust angeschlopen. Als hij so faust schleip, falle vom 3. Stock rauf, en wordt dood abgehoven. Paulus ging rauf en leed zich op den man ab, Fout am Arm en seht, sie sollen kein Jammerieren anstellen, will sie ne Seil wie noch ein Arm. Dann jenke war er trägen ab, brug dat Braut en Eid. Hei red noch viel mit an, wat dat Samarius Dach ward, en dann reist hei wieder. De Menschen nehmen den jungen Mann hüs, en dat wir veran ein grauter Trost. Wir gingen vorab num Schäpp en fuhren no Asus am Paulus tun abzunehmen, so as hei dat bestalt hat, will sei wir dort de Fout han gegonnen. Als wir am en Asus troffen, nehmen wir am Mert und kämen bad Mytilene. Dann seel wir van door wach und kämen den nächsten Dach bad Chios. En den Dach doorab fuhr wir no Samos und kämen dann den nächsten Dach no Milet. Paulus hat sich vergenommen, bi Ephesus verbiete voren, dort hin ich noch in Asien Tito bringen musst, weil sie spaut sich doorab, wann dort mehlig wir, to Pfingsten in Jerusalem te sennen. Aber van Milet schickt hin Ephesus und leit die Ältesten van de Gemeinde vaderen. Als zij aankijmen, zeed hij te aan. Gij weten, waar ik van eersten dag aan, bij jund in Asien immer geleefd heb, en waar ik den Herrn en alle die moed en je veel tronen gedeind heb, wanneer ik van de Juden, die mij nu stonden, ook zij op de proef gesteld werd. En gij weten ook, dat ik bij predien nog teruggeholen heb, dat jund om nutzen komen kon. Ik heb jund aan de verzamelingen geleerd, en zij ook van een huis naar het andere gegonen. Ik heb beid, Juden en Griechen, dort wornend vergeholen, dat ze zich te God keren en aan onze Herren Jesus Christus blijven zullen. En nu ga ik van Geest gedreven naar Jeruzalem en weet niet wat door met mij passieren wordt. Ik weet bloos dat de Heilige Geest aan alle steden mij warent, dat ik door met rekenen kan, dat ik waliden moeten en vast genomen worden. Ob ik hol mijn eenet leven niet veel weet, ik mag bloos mijn weg met vrede te engranen en den Dienst verrichten, den de Herr Jesus mir abgelegt haft, en dort es, für dat Evangelium von Gott sie nicht in Not entestonen. En ik weit nu bestemt, dat all je, mangt da ik dat Gottes Rick gepredigt hab, waren mi nicht wahrer seinen. Do wehen sei ik und dort van dort ganz klar, dat ik an keinen Mensch sin blut schuldig sie, weil se ik hab mi nicht geschüt, jünd alles te sein, wat Gott am Sinn hat. So wogt eva jünd selbst dann auch eva dei Herd, eva dei de Helge Jest jünd aus Absicht der Gestalt haft, ein Hort eva Gott seine Gemeinde zu sennen, der hier sich mit seinen einen Sehen sein Blut gekauft haft. Ich weit, dort wann ich erst vor Wach sennen, waren rietende Wölfe,

Dat Gottes Reich ist das so aus mit dem Mann, der sollt auf sein Lohn streitet. Und auf heute Nacht schlaft oder über Tag herum ist, der sollt kind und wusst, wann er auch nicht weit wo. Dann die Erde bringt aus sich selbst, erst aus Haulem, dann die Ohren, und dann den vollen Weid und die Ohren für den Tag. Wann dort getreut ist, rieb erst, lasst er dort Fuß aufheben, dann dauert es dann Zeit zu eisten. Und er sieht, wo soll wie dort Gleichnis schildern, oder durch Wort für ein Gleichnis soll wie dort verstahlen. Dort ist so aus einem Samenkuren, dort ist dort kleinste Kuren dort eine Erde geplant wird. Aber wann dort ihr seid, erst, wos dort ein Wort geraten aus alle anderen Planten am Gordon. Und kriegt so eine große Aster, dass die Vögel in ihrem Himmel sich am Schauten ihre Aster bühen. Der viel so eine Gleichnisse predigt, hat dort Wort, ohne aus sie am Verstehen können. Und er redet auch nicht anders als der Gleichnisse, aber seine Jünger mögen alles klar, wann er mit einem allein wird. Und als es dann erst Abend wird, seht er zu an, weil wie Eva vor nur der andere sieht. Und sie leiten dort Volk gehen und nehmen am mit sich. Und ein Lamm, groß so als er wir. Da werden noch mehr Lammen. Da käme ein starker Windsturm ab, dort die Wahlen so viel Eva dort die Lamm rollten, dort die Anfang Wasser in sich zu holen. Und er selbst lag fern auf den Kassen und Schleib. Sie wirken am ab und sehen zu am Meister, jaffst du nicht darum, wann wir ankommen? Er stund ab und beschwicht den Wind und seht zu den Walen, sie sollen sich leihen. Der Wind leidt no und das wird ganz still. Er seht zu seinen Jünger, warum hast du so Angst? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Und wird sehr Angst. Und sie fragen einer den anderen, wer ist das? So goh de Sturm an de Walen, je horchen an. Und sie kämen über de andere Seed mehr, an de Gadarena ihre Jägend. Und als he ut de Lamm stieg, käm am Furt den Maun ut de Gräwe entjägen, die von den anreinen Geist besäte wir. Dis Maun wohnt an de Gräwe, an wir mit nuscht mehr zu bingen, nicht mal mit Käden. He wie al Völken an Heng in Feit die Käd warst, aber haut noch immer de Käden zwei Geräten an de Iser an de Feitenstecker gebrochen. Und wir keiner, der am Faust nehmen konnten. Er wohnte Tag und Nacht, manche Gräber, an einem Boy, schrie und schlug sich mit Steinen. Als Jesus kam, sah er einmal von weit auf. Er rannte am Entjägen und schmied sich verarm auf die Knien. Er schrie mit vollem Hals, was hab ich mit dir zu tun, Jesus? Du bist den höchsten Gott sein Sehen. Schwer für Gott, dass du mich nicht quälen wirst. Dann seht Jesus zu ihm, du böser Geist, komm ut diesen Mensch erruht. Dann frug Jesus ihm, wo er heit. Er seht, ich heit Düsende. Dann wie sind unser Fehler? Und er prachet Jesus immer weiter, auch nicht ut der Jägen erruht zu schicken. Dort dich bi am Boy, großen, grote Herd Schwein. Dann pracheten die Dievel ihm, anloten an die Schweinen anzufahren. Jesus gief an die Freiheit, und die böse Geister kamen rüt und fuhren in die Schweine nenn. Und die Herd von 2000 Schweinen moracht am Meere nenn und versopen. Und die Schweinhorde rannten und staut, auch auf dem Land und vertalten, was geworden wir. Und die Menschen kamen han zu sehen, was passiert wir. Und als sie nur Jesus kamen, sagen sie den, der von die Diebel wir besäte warst, vernünftig in die Kleid setten, und sie färchte sich. Und die dort gesehen hauden, vertalten die Menschen, was mit den Mann passiert wir, die von Diebel wir besäte warst. Und auch wo sich dort mit den Schweinen rumgenommen hauden. Dann fangen die Menschen an, Jesus zu prachern, dort hier ihre Jägend verloten soll. Aus Jesus einer Lamm anentstieg, prachert die Mann, die von Diebel wir besäte warst, auf ihn mitkommen kann. Jesus lädt dort nicht tau, aber seht, er soll ne Hüst nur seine Familie gehen, und an vertalen, wo die Haar sich ewa am erbormt haut, und wo die Arm an seine Gnot von einen großen Gefaulen gedonen haut. Und er ging los und funk an, und die Tieren steder zu vertalen, was Jesus alles von ihm gedonen haut, und alle Mann wundert sich. Als Jesus war damit der Lamm nur der andere sieht mehr gefahre wir, sammelte sich, durch ihm Wotter war da ein Schauf am Arm.
En jy eer is, eine van die synagogen verst, oor hy keim ook, en als hy Jezus zag, val hy aan vir een feit en praag het aan zeeën en zeed, mijn kleine dochter is aan gestorven, kom doch en laai er die hang op, dat ze kan gezond worden en leven. En hij ging met aan met, daar kwam een grote schoof met en drengde zich nu aan op touw. En daar was een vrouw die al 12 jaar je blad houd, en al daar ik mountje dokters veel je leden houd, en alles uitgegeven wat ze houd, maar dat weer met er en er steeds beter, bloos emma ooien geworden. Als die van Jezus hier, kwam die daar allem volk van hingen aan armen naan, en schier zijn kleider aan. Dan zei ze zich, wanneer ik aan bloos aan de kleider aanschied, word ik gezond worden. Er bloot stond plaatselijk stel, en ze kon dat hem lief feilen, dat ze van ihre pleur geheild weer. En Jezus moogt voert aan zich, dat in aan de kracht gegonen weer, en draait zich mank dat volk om en vroeg, wer haft mijn kleider aangeschied? De jenge zeiden toe aan, Du setzt da dat volk die drängt, en dan fragst nog wer die aangeschiert haft. En hij kijkt zich om, de vrouw te zijn die dat je donen houd. Aber de vrouw, angst dat er flautert, dan ze wist wat je woorde wie, keim en vol ver am dool en zeed am de volle waarheid. En hij zei to er, mijn dochter, dien geloven haft die je helpen. Go em vreden. Du best van die pleur los. Aber während sie noch red, kamen sie von der Synagogen, die Verstoner, sein Hus, und sehen, deine Tochter ist all gestorben. Woran den Lehrer noch mehr Trouble mögen? Aber Jesus hielt, was durch ihr Red wort, und sie zu den Verstoner, fercht die nicht länger, je leif bloß. Hei leid sechs keine mitkommen aus Peiten, Jakob und Johannen, Jakob seinen Bruder. Und sie kamen door den synagogen verstonden zijn huis en zagen den klamour en dat jammerende gehiel. Hij ging genen en zei toe aan, waarom zo'n klamour en zo'n gehiel aanstalen? Dat kind is niet gestorven, dat slaapt. En ze vongen aan even aan te lachen. Hij schekt aan alle eruit, neem dat kind er een vader en mutter en die met aan weeren en gingen in de stoven en waar dat kind weer. Hij vouwt dat kind aan de hand en zei toe er, Talita kumi. Dat meent, merk je, ik zei die sto op. En dat merk je stond plaatselijk op en vong aan te gonen, dan die weer al 12 jaar oud. En ze wisten zes nust aus door Eva te staunen. En hij gebouwd aan zeer streng, donor te zijnen, dat dit keiner wat te heren kriegen. Dan zei hij dat ze, er zullen te eten geven. Jezus verleed door en ging met zijn jongen door zijn stad, waar hij thuis hield. En als de Sabbat kwam, vond hij aan er zijn gogen aan te leren. En vele, die hem hielden, staunden door even en vroegen, waar heeft dit man dit her? Wat is dit van de wijsheid, die hem is gegeven worden? Dat hij ze goed wonder doen kan. Is dit niet de holtarbeider? Is dit niet Marie erzien? En de broeder aan Jacoben, Jozef, Judas en Simon, zijn zijn zuster niet ook hier onder ons? En ze oorden zich even aan. Jezus zei toe aan, een profeet wordt immer geëerd, buiten in zijn stad waar hij thuis geëerd. En maakt zijn vriendschap en aan zijn eigen familie. En hij kon door geen wonder doen, en buiten een paar kranke mensen die hangen op lijn dat ze gezond worden. En hij wondert zich even er een ongeloven. En hij ging en hij darpa en leed. En hij vadert zich de 12 en checkt de poor wies uit en geeft aan kracht over de onreine geesten. En hij bevol aan, op je reis neemt zes nust met als een goonstok, geen brood, ook niet een reistausch, ook niet geld en biedel, trekt je show aan, maar neemt niet 2 raak met. Hij zegt ook toe aan, en wo immer je aan een huis aan komen, blief door wat je de stout verloten. En wo immer ze je niet opnemen en niet nog je horchen, en je dan van door weggonen, dan scheddert je den stof van de feit. Dat wordt voor aan een warnung zennen. Ik zei je de waarheid, om jüngsten je recht wordt zo'n stout slemmer afzennen als Sodom en Gomorra. Dan gingen ze en predigden dat de mensen zich bekeren zullen. Ze dreven veel dievel uit en aan
Vele kranken brukten ze eilig om dit te heilen. Dan kreeg koning Herodes daar te heren, dan Jezus die noemen weer al zeer bekend geworden. En je zeiden, je hou de depe erst van dood opgestonen. En dat is waarom deze wonderwerkende kracht aan hem is. En je zeiden, hij is Elia. Anderen zeiden, hij is een profeet. Zoals een van de oude profeten weeren. Op als Herodes daarvan heerd, die bleef daarop stonen, je hou den ik den kop afhaken leid, als van dood opgestonen. Dan Herodes zelfs houd je schekt, je handen vast te nemen en te stoppen en te bingen. Om Herodias zien een broeder Philip zien de vrouw in het halven. Die heeft zich gevriet houd. Dan je hand houdt hoe Herodes en je zegt, dat is niet graag dat u die broeder zien de vrouw haast. Daarom wie Herodes schwierig even aan en wil aan dood maken en kon over niet, dan Herodes vergt je handen en bewoord aan, dan hij wist dat dat een vrome, heilige man weer. Hij hoort hier naar je houden, waarom dat ook zeer beantwoord wat hij zegt. Maar eenmaal kwam de pausende gelegenheid, als Herodes op zijn geboortsdag van zijn hoogbeamte en verstone en verneemste in Galilea een overmaal uitreed, kwam Herodias er de dag daarnaar en danst, en Herodes en die met hem om der zouten geval dat. Dan zei de koning tot dat merkje, vreug mij nog irgend woud wat u wist. Ik word die dat geven. En hij versprak er met een schwoer doorop, dat hij er wat op zijn halve koninkrijk geven wordt woe nog ze vreugde wordt. Dan ging ze eruit en vroeg haar moeder, nog wat ze vreugde zal. Die zei, nog je hand den diep in zijn kop. Dan ging ze voort, schwind, trekt om koning en zei, jef me nu voort op ne schief, je houdt den diep in zijn kop. De koning weer zeer en twee door Eva, op een wiel hij je schworen houdt, en om zijn jaast er het halven, wil hij er dat niet afzagen. Dan schekt hij plötzlich een henker en bevol aan je houdt zijn kop te brengen. De man ging en haakt je houdt den kop af en bracht aan den op ne schief. Hij heeft dat meer gedaan en hij heeft den er moeder. Als je hand zijn jingen dat heden, kwamen die en leden zijn lief en een graf. De apostel zamelde zich om Jezus en zeiden aan alles wat ze je donen en je leert houden. Wiel er zo veel mensen aan en her gingen, zei hij toe aan, wie hebben hier niet eenmaal gelegenheid te eten. Komt, wel wie woer voor ons alleen gonen, en een stukje ruwen. En ze voeren en de lam naar een eenzame stede, waar ze voor zich alleen waren. En de mensen zagen aan waagvoren en vele kanden aan, en uit al die steden raanden de mensen te voet doorgaan en kwamen door eie haan of zij. En als hij om Eva ging, zag hij dat grote show van mensen, en nam jammer dat Eva aan, dan die werden zo als schoop onen hoord, en zo vond hij waarde aan te leren. Nu weer daar overal lood no middag, zodat zijn jingen nu aan kwamen en zeiden, dit is een eenzame stede, en dat is al zeer lood. Schek de mensen waag dat ze in de stede en darpa en om je heen konen en zich brood kijpen dat ze wat te eten hebben. Hij aber zeid, geeft die aan te eten. Zij zeiden te hem, dat wordt 8 maanden loon brokken. Zal wie zoveel aan brood spenden aan te eten te geven? Hoeveel sterke brood heb je? God kijkt hem al. En ze gingen en vongen uit en zeiden, 5 en 2 vers. Dan bevol Jezus aan dat ze zich alle en groepen op een reine gras dool zaten zullen. Zo zaten ze zich dool en groepen van 100 en van 50. Hij neemde 5 brood en de 2 vers en kikt en op naar hemel, dankt of hij en brukt het brood. Dan geeft hij de jingen dat, de mensen ver te laaien. Hij verdeelt de 2 vers ook aan je aan alle. Ze aten alle en worden zout. Dan lazen de jingen nog 12 kar vol bietekes brood en vers toe. En die jeten houden door ongeveer 5000 man. Daarop schijkt Jezus in de jingen voet en alom te stien en voorop naar Bethsaida te voeren, während hij van volk afscheid neemt. Als de eerst waag weer een jink hij en een boy te beden. Als het ovend wordt, weer de lam midden op hem zij en hij weer alleen op hem land.
Und er sagt, dass die Jünger sich an der Roden quälten, weil sie den Wind von Fähren hauten. Gegen Morgen kam Jesus auf dem Wasser, nur an ab zu gehen, und er wollte bei ihm vorbeigehen. Aber als sie am Sagen auf dem Wasser gehen, dachte sie, er wäre ein Geist, und verfehlte sich, dass sie mit Angst anfangen zu schreien. Er aber redet zu ihnen und sagt, sie sollen mal getraut sein, das sie auch, fürcht ihr nicht. Dann stieg er bei ihnen in der Lamme nennen und der Wind lädt sich. Sie wussten bloß nicht, was sie denken sollen, weil sie dort noch nicht verstanden haben, wo Jesus dort mit dem Brot gedonnen hat, während ihre Horte noch verschloten. Als sie am anderen Eiver an die Netzrad ankamen, ankerte sie sich durch Faust. Und sobald sie aus der Lamme stiegen, kannten die Menschen Jesus an Randen und eine ganze Umgegend und Drohungen, die krank auf ihre Madrauzen, nur Jesus, wo immer sie hier denn dort hier. Und wo immer sie in der Städte, an Darpe oder auf dem Land kam, lädte sie die Kranke auf dem Marktplatz und prachten an, dass sie an bloß so lotenden Saum an seine Kleider anschieren. Und alle, die am anschierten, wurden gesund. Dann kamen die Pharisäer und welche von der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen wären, und sammelten sich am Arm. Dann sagen sie, dass einige von seinen Jüngern mit unreinen Händen das Brot aten. Das meint, sie hauten sich nicht die Hände gewaschen. Dann die Pharisäer und überhaupt die Juden eten nicht anders, als sich nur ihre Ältesten, ihre Verschriften die Hände zu waschen. Und wenn sie vom Marktplatz kommen, eten sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. So holen sie sich an viel andere Verschriften, an so aus Kuffels und Kaunen und Kopperkettels utwaschen. Dann fragen die Pharisäer und Schriftgelehrte Jesus, woran holen die Jünger sich nicht an unsere Ältesten ihre Verschriften und eten dort Brot, ohne sich die Hände zu waschen? Hei seht an, je Heichler, der Prophet Jesaja hat von dir ganz reich gesagt, so aus geschrieben steht. Dit Volk ehrt mich mit den Lippen, aber im Horten sind sie weit auf von mir. Sie dienen mich verjäfst, denn sie lehren selbst nicht aus Menschenverschriften. Wir haben Gott seine Geboten verloten, um Menschenverschriften zu holen. So wird aus Kuffels und Kaunen utwaschen, und so wird du je fehl. Und er sieht an, sehr fein hab je Gott seine Geboten abgehoben, um jene Verschriften zu holen. Denn Moses sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter pflegt, soll doodgemerkt worden. Je aber lehren, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, die Help, die von mir als haben konnt, als Korban, dort meint, Gott übergebt. Dann lot je einem nichts von seinen Vater oder seine Mutter daunen. Und so merkt je, der jene Verschriften, die je abgestellt haben, Gott sein Wort zu nicht. Und so merkt je dort mit vielen Dingen. Jesus ruft dort Volk war an Nosek und sagt, horchte mal, alle nur mir, und verstoht det. Du hast nicht dort ein Mensch veranreinigt dort von Büten ein armer Nenngeit. Ein Mensch wird euch dort anrein, dort mit armer Rüttkämmt. Wer Ohren haft um Hirn, dem lot Hirn. Als sie die Menschen verleiht und trinkt am Hüs jing, frugen sie in die Jünger am, was dort Glücknis bedient. Er frug an, ob sie auch noch so stumpf wären. Kann je dort nicht sehen, dass ein Mensch nichts veranreinigen kann dort von Büten und Armen entkämmt? Dann dort jäht am nicht am Horten nennen, aber eine Möhr, und dann in dem Körper rüht. Damit sieht Jesus dort alles Eten rein wir. Er sieht noch wieder, was in den Mensch rüttkämmt, mögt am anrein. Dann die schlechte Gedanken kommen ein Mensch von Bennen in dem Horten rüht. Eierbruch, Hurerie, Mord, Stehlsucht, Jeds, Verrecktheit, Schufterie, Lust, Aufgunst, Lastern, Stolz und alle Dummheit. All das schon kommt von Bannen und verunreinigt den Mensch. Dann verlegt Jesus dort und ging nur die Tieres und Sieden umgehend. Er ging dort an den Hüsen an und will nicht, dass es irgendwer weiter soll, aber er konnte sich nicht verstärken. Dann eine Frau, die ein Dochterke mit einem unreinen Geist haut, haut von ihm gehört und käme voll am Verfeit. Und dort wie eine griechische Frau, in Syrien, Phönizien geboren.
De praget om den dievel uit ere dochter uit te drieven. Ober Jezus zei to er, lot die kinge zich eerst zout eten, dat is nicht fijn die kinge de brood weg te nemen en de hung ver te schmieten. Zij zei to am, jo haar, ober ze goa de hunkjes unerm dash eten, die kinge ere kremels. Dan zei hij to er, wil du dit zeetst, go dienen wei, de dievel haft diene dochter verloten. En ze ging terug naar huis en vond haar dochter in bad, en de dievel houdt haar verloten. En als hij waren uit de jegenden van Tyrus en Zeden ging, kwam hij midden door de Decapolis jegend naar het Galileische Meer. Dan brachten ze hem naar Jezus, die doof weer en schwor reden kon, en praagde hem zijn hand op hem te laaien. En hij ging met hem uit het volk alleen, stuurde hem zijn vingers en oren, en spieg en tukst am ohne tong. Dan kikt hij een op num himmel en zeet am deipen odem, hey vater, dat meint, merk die op. Am weeren de uren plaatslich op en wordt am de tong bunk weer waai en hij reed dietlich. Dan verbood hij aan dat er in wem te zijn, aber je meer aan dat verboden wordt, je meer reden ze daarvan. En ze wunderde zich over alle moten en zeiden, hij heeft alles goed gemerkt. Hij schaufte dat ze goor de dove hieren aan de stomme reden. Aan die tijd kwamen nog eenmaal een grote schoof mensen toop, en wilde nog te eten houden, roept Jezus in de jingen naar zich en zeed, mij jammer dat even deze mensen. Die zijn nu al 3 deur bij mij geweest en hebben nog te eten. En wanneer ik die hongerig wegschakken word, worden die hingen weer eens omkomen, dan een gezend van wiet afgekomen. Zijne jinger zeiden te hem, wo krijgen we hier in de wildnis genoeg brood her, die zou te krijgen? Jezus vroeg aan, hoeveel brood ze houden. Zij zeiden, 7. Hij zei, de mensen zullen zich op een eer dool zaten, en hij neemt de brood, dankt ervoor en brug die en geeft de jinger die, dat volk ver te laaien, en die deden dat. Die houden ook een paar kleine vers. Hij dankt ook daarvoor en geeft de jinger die ook dat volk ver te laaien. De mensen outen en worden zout. Nu her lozen de jinger 7 kar vol brokken toop die nog even blijven. Daar werden bij 4000 die gegeten houden. En dan leidt hij de gonen. Hij stieg waarde en lammen in met zijn jinger en ze voeren naar de Dalmanuta jegend. De Pharisäer kamen en fangen aan am vrouwen te stalen, am te verzieken, vroegen ze am nu een teken van hemel. Hij odemt, deep en zeid, waarom ziek dit geschlacht nu een wonderteken? Ik zei u de waarheid, er wordt geen teken gegeven worden. Dan verleidt hij aan, stieg terug in een lam en voer even naar de andere zijde. De jinger hadden vergeten brood met te nemen, buiten 1 brood dat ze in een lam houden. Jezus woorden aan verzichtig te zijn en zei ze zullen zich van de Pharisäer en Herodes ere heefheiden. Zij reden daarvan en een ander zeiden dat als wie niet brood metgenomen hebben. Jezus wist wat ze zich en je hielden en zei, waarom red je daarvan dat je niet brood hebben? Kan je nog niet zijn of verstonen? Zijn je nu horten nog zo versloten? Je hebben uren en zijn niet. En hebben oren en hieren niet. En denk je niet eraan, als ik van 5000 brood breuk, hoeveel kar van kremels hoef je daar? Ze zeiden 12. En als ik de 7 brood van de 4000 breuk, hoeveel kar van brokken laat je toop? Ze zeiden 7. Hij zei te aan, hoe komt dat, dat je niet verstonen? Zij kwamen naar Bethsaida. En daar brachten ze een blingen mouw naar hem en praagden hem den aan te scheren. En hij vond den blingen aan de hand en leidde hem uit de stoute ruut. En als hij hem eerst een uur gespergen en de hang opgelegd houdt, vroeg hij hem of hij ergens wat zijn kon. Hij keek op en zei, ik zei mensen, maar die zet het zo als van bijm erom gonen. Jezus leidde hem nogmaals de hang op de uren. Dan gingen hem de uren op en hij kon waar alles klaar zijn. Dan schickt Jezus hem naar huis en zei hij zal niet in de stad en dan gaan en zal dat ook keinem zagen.
Dan ging Jesus met zijn jinger naar de dorp rond om Caesarea Philippi. En hij wees vroeg hij zijn jinger, wie die mensen zeiden dat hij weer. Zij zeiden, je houdt de deeper, aber een je zeiden Elia, en ander zeiden een van de profeten. Hij zei te aan, aber wer zei je dat ik zie? Peter antwoordde en zei te aan, du beste Christus. Jezus beveel aan streng dat geen hem te zeiden. Dan vonk hij aan dat klaar te maken dat de mensen zijn veel wat lieden moeten en van de eldesten en hoge priester en schriftgeleerden versmeten en doodgemerkt worden en dat hij om 3 uur waar er van dood opstonden wordt. Hij zei dit gans vrij en open. Dan nam Peter aan te zien en vonk aan te beschwichten. Aber als Jezus zich omdraait en zijn jinger aankijkt, beschwicht hij Peter en zegt, zij du zo toon dat du hinger mij kamst. Dan die is dat niet om God zijn zaak te doen, aber om menschen ere. En als hij dat volk met zijn jinger toop nog zeker roept houdt, zegt hij toe aan, wer met mij metkomen wil, moet van zichzelf vergeten, zijn kruis op zich nemen en metkomen. Dan wer zijn eigen leven raden wil, wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven wegen mij en dat evangelium verlieren wordt, wordt zich dat raden. Dan wat wordt een mens dat helpen, wanneer hij de ganse welt gewinnen wordt, en aan dat zijn ziel kosten wordt. Oder wat kon een mens geven, zijn ziel terug te krijgen. Dan wer immer zich met mij en mijn wereld maakt, dit zintliche, eierbrekerische geslacht schemen wordt, met dem wordt de menschen zijn zich ook schemen. Wanneer hij en zijn vader zijn heerlijkheid met zijn heilige engel komen wordt. En hij zei toe aan, ik zei je de waarheid, hier stonden enige die den dood niet schmaken worden, wat zij dat Gottesrijk hebben zijn en kracht komen. Am zaasdeel neem Jezus Petren, Jacob en Johannes met zich op een huren borgen op, waar zij alleen waren. En door ver aan wordt hij met eenmaal gans anders. Zijn kleider worden slak wit, witter als snee, zo wit als die geen wascher op eerden merken kan. Dan kwam Elia met Mozes doorheen en onderhielde zich met Jezus. Peter zei te Jezus, Meester, dat is goed hier te zijn. Wel we hier 3 boden opstalen, een voor die, een voor Mozes en een voor Elia. Dan ze angsten zich zo dat hij niet wist wat hij zeggen zal. Dan kwam de wolk even aan, zodat ze hem schouten waren. En uit de wolk zei een stem toe aan, dit is mijn leven zijn, dood wat hij zegt. Ze kikte zich voort om, aber zagen 6 keine meer bij aan als bloos Jezus. Als ze van boer afkamen, bevol hij aan, dat geen hem te zeggen wat ze gezinnen houden, wat die mensen zien, wordt van dood opgestonden zijn. Zo hielden ze dat voor zichzelf en vroegen zich een ander, wat van dood opstonden menen kon. En ze vroegen aan, waarom zeiden de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Jezus zegt, Elia komt eerst waarde alles her te stalen. Waarom staat dan geschreven dat de mensen zijn veel lieden moet en versmeten worden? Aber ik zei u, Elia is al gekomen, en ze deden met hem groot wat ze willen, zoals van hem geschreven staat. En als hij naar de jinger kwam, zag hij veel volk hem aan, en dat de schriftgeleerden zich met hem strijden. En als die mensen Jezus zagen, wonderden ze zich even aan en raanden haan aan te bereizen. En hij vroeg de schriftgeleerden, even wat strijd je u met aan? Dan antwoord een uit hem volk en zei, Meester, ik bracht hem mijn zoon, die een stammengeest heeft. En wanneer hij hem te holen kreeg, schmidt hij hem op de eerd. En dan schuimt hij uit de muil en knirscht met de tenen en wordt stief. En ik zei die jinge, ze zullen den eruit drieven en die kunnen dat niet. Jezus zei, o je ongelevende volk, hoe lang zal ik bij u zijn? Hoe lang zal ik mij met u afgeven? Brengt mij den jong heer. En ze brachten den jong nu aan. En als de geest Jezus zag, smeet hij den jong hem aanstoot. En als hij op ied val, rolde zich een schuim uit de muil. Jezus vroeg den jong zijn vader, hoe lang heeft hij dat hij met te doen had? Die zei van kind aan.
De haft am förken, am fier oder am water geschmeten, am dood te merken. Wovan du irgendwou doen kost, dan erborem die een halb ons. Auf ei kaun, zegt Jezus, alles is meerlich van dem, die durch leeft. Den jongsin vader schreef plaatslich, ik leef, halb mi an meinen ongeloven. Als Jezus dat volk door zag haanranen, beschwicht hij den onreinen geest en zegt, du dover stamme geest, ik gebeid die uit arme ruut te komen, en niemals meer triggen en te voeren. Dan schreef die geest en schmeet hem nog eenmaal, en een schrakel in aanstoot en verleed hem. Den jong zag het zo, nou een doden, dat die mensen zeiden, die als dood. Aber Jezus voet hem aan de hand en hoofd hem aan, en hij stond verder op. Als hij terug in huis kwam, vroegen ze de jongen hem heimlich, waarom zij den ik houden kon eruit drijven? Hij zei toe aan, zo'n als dit komen der zes nog eruit als derchem gebed. Ze verleiten door dan en gingen der Galilea. Jezus wil niet dat irgendwer weten zal wo hij via. Dan hij leert zijn jongen en zeid, de mensen zijn wordt de mensen en hen gegeven worden. Die worden am dood merken, ob am drie deur wordt hij opstonen. Aber sie verstanden nicht, was er meint, und fürchten sich, ihm zu fragen. Dann kamen sie nach Kapernaum, und als sie erst binnen waren, frug er an, wo er streit gehe, hinge weges. Sie aber waren still, dann sie hatten sich hinge weges, durch er gestreden, wer die Rats da unge an wir. Jesus sah sich dol und rupt die Twalf und sagt, wer die Ratster seiner will, muss sich selbst aus den geringsten Stahlen an allemans deiner seinen. Dann nahm er ein kleines Kind und stahl dort mitten unja an, und als er dort auf dem Ohren nahm, seht er to an, wer ein von diese kleinen Kinder an meinen Namen abnimmt, nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt nicht mich ab über den, der mich geschickt hat. Dann antwortet Jehoan arm und seht, Meister, wie sagen wem en dienen nomen die wil uitdrieven, en wie verboden am dort wil hij nicht einer van ons via. Aber Jesus zegt, dat zul je dem nicht verbeiden. Dan wer en mijne nomen wunder deit, kaun nicht so bold door abschlachtet van mir reden. Dan wer nicht jegen ons erst ob onze ziet. Ik sag je de waarheid, wer je en mijne nomen, en daarom wil je Christus aangeheeren en drunk water jeft, dem wordt dat niet onbeloond blijven. En wer een van deze kleinen, die aan mij leven, ne oorzaak jeft te faulen, van dem wird het beter dat aan een meelsteen om je nek gehangen en een meer geschmeten wordt. En wann die hand die veroorzaakt te zinnen, haakt die af. Dat is voor die beter, wann du in dit leven maar een hand hast, als beide hang te hebben en in een haal te komen, wo dat vier niemals uitgeeft. Wo er warm nicht dood konen en dat vier nicht uitgeit. En wann die fout die verursacht zu sinnen, hakt den auf. Dat erst war die beter, wann du loom durch dit leven geist aus beid feit zu haben en een haal geschmeten worden, en dat wo dat vier niemals uitgeit, en wo er warm nicht dood konen en dat vier niemals uitgeit. En wann die uur die verursacht zu sinnen, riet dat uit. Dort is beter voor die met 1 uur in Gottes Rijk te komen als 2 uren te hebben en enthalen vier geschmeten worden. Wer, wo er warm nicht dood konen en dat vier nie uitgeit. Dan wie moeten allem met 4 gesalten worden en alle opfer worden met zalt gesalten. Zalt is goed, maar wann dat zalt eerst nicht meer zalt ich erst. Womit geit dort war dat zalt ich te merken? Habt zalt en jü selbst und hold Frieden unter den Augen. Jesus verleid da und ging in eine jüdische Gegenden an der anderen Seite Jordan. Und war er kam viel Volk noch an und er lehrt an, war er so, als er immer deit. Da kamen einige Pharisäer an, damit zu versichern, dass sie früher auf einen Mann sich mit Reich von seiner Früh scheiden konnten. Und er sagte an, was sagt Moses in Gesatz? Sie sehen, Moses hat ein Tau geloten, dass ein Mann seine Frau können einen Scheidungsbrief schreiben und er gehen loten. Dann antwortet Jesus an und sagt, Moses schreif jü dit Gesatz, bloß weil jü am Horten verhort und so schwer zu belehren sind. Aber als Gott am Anfang alles herstellt, möge einen Mann und eine Frau. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verloten
om met sine vrou taub te zijn, en die twee waren een vlees worden, zodat ze nicht meer twee over een vlees zijn. Daarom wat God gebongen heeft, zal de mens nicht uiteen lezen. Als hij waren binnen weer en vroeg zijn jinge aan vader om deze zaak. En hij zei toe aan, wer zich van zijn vrouw scheiden deed, en de andere vriend bracht zijn eie met haar. En wanne vrouw zich van haar man scheiden deed, en een andere vriend bracht zij de eie. Dan brachten zij kleine kinderen naar aan, dat hij de aanvoten zal. De jinge over scholen deed, die de drugen. Aber als Jesus dort sagt, wie er sehr unzufrieden, seht ihr an, lot die kleine Kinder nun mich kommen und holt ihn nicht träg, dann so nun gerät ihr hier das Gottesreg. Ich sage euch die Wahrheit, wer das Gottesreg nicht so abnimmt als ein kleines Kind, wird er niemals an ihn kommen. Und er nimmt die kleine Kinder auf dem Ohren, lädt an der Hang ab und segnet ihn. Als Jesus war da auf dem Weg, wie er, kam ein Mann noch am Gerand, voll verarm op de knieën en zei, Goede meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oven? Jezus zei, waarom naast u mij goed? Keiner is goed, buiten God zelfs. Du weet je boten, du zalst niet moorden, du zalst niet eieren breken, du zalst niet stelen, du zalst niet valse tekens geven, du zalst keinem aanschmeren, zalst vader en moeder eren. Hij zei, meester, dit heb ik alle van jong aan je holen. Jezus kijkt hem aan en weer aan God. Hij zei te hem, die veelt nog één. Ga en verkeep alles wat u hast en jef de armen dat. Dan wordt u een schatz am hemel hebben en dan kom met me met. De man leidt den kop hangen en ging treurig weg, dan hij houdt een grote vermegen. Jezus kijkt om zich en zei te zijn jinger, wo schwor worden die Ricke an Gottes Rick kommen. Der Jünger wunderte sich über seine Wied. Er beantwortet noch einmal, Kinder, wo schwor es ist, an Gottes Rick zu kommen für die, die er vertrauen auf Rickdom saaten. Dort ist von der Kamel leichter, der hier Notlüge zu gehen, als von einem Ricken Mensch an Gottes Rick zu kommen. Dann verfehlten die Jünger sich noch doller und sehen einer zum anderen, wer kann dann selig worden? Jesus kijkt aan ons en zegt, voor mensen is dit onmogelijk, maar niet voor God. Voor God is alles mogelijk. Peter zegt aan, wie hebben alles verloten en zijn met die gekomen. Jesus zegt, ik zei je de waarheid, dat is niet einer, die huis, of de broeder, of de zuster, of de moeder, of de vader, of de kinder, of de länder, om mijnentwillen en wie in het evangelium verloten heeft, die niet al in dit leven, midden in je vervolging, 100 mal so viel, Hieser und Breider und Sestern und Mütter und Kinder und Land kriegen wird und in der kommende Welt dort ewig leben. Aber viele, die nu dort Erste sind, wollen dort Letzte sein. Und die nu dort Letzte sind, wollen dort Erste sein. Sie werden auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus ging vorab. Die Jünger wunderte sich, und die dort mitkamen wie Angst. En hij neemt die 12 water te zien en zegt aan, wat met hem passeren wordt. Hij zegt, wie gaan nu naar Jeruzalem? En die mensen zien woord aan de hoge priester en schriftgeleerden verrood worden. Die worden aan hem dood veroordelen en aan de heiden overgeven. Die worden aan verspotten en aanspien en verheven en doodmurgen. En om 3 uur wordt hij opstonden. Dan kamen Jacob en Johann Zebedeus zijn zeens en zeiden, Meester, wat wie willen, is dat du dat voor ons deist, woon we die vreugen. Hij vroeg aan, wat zal ik voor u doen? Laat ons bij die en die haarigheid, eenem aan die rechte ziet, en eenem aan die linker ziet zetten. Jezus zei, je weet niet nog wat je vreugen. Kij je uit dat lijdenskoffel drinken, uit dat ik drink, en met die doopt, je deept worden, maar die ik je deept worden. Ze zeiden te aan, dat kevi. Jezus zei te aan, je worden dat lijdenskoffel drinken, dat ik drink. En met die doopt, je deept worden, maar die ik je deept worden. Om te bestemmen wie om mijn rechte of de linker ziet zetten zal, is niet mijn zaak. Dat is voor die dat al bestemd is. Als de tien dat heren, werden ze verdrustelijk over Jacob en Johannen.
Jezus roept aan Toop en zegt, je weten dat die grote en deze wereld haarschen, en dat de beambte er je wilt uiteven. En je zal dat over niet zo zijn. Wer on je wel groot zijn, zal jun deiner zijn. Wer on je wel de verneemste zijn, zal allemans knaagd zijn. Dan ze goor de menschen zien, keim nicht om zich bedienen te loten, aber om te deinen en zijn leven te geven, vele los te kepen. Dan kemen ze naar Jericho. Als Jezus met zijn jinger en nog een schoof andere de stad verleten, zat Bartimaeus en Blinja, Timotheus zijn zeen om waag en prachad. Als die hier dat dit Jezus van Nazareth weer, funkte aan te schreeuwen, Jezus, du doofd zijn zeen, erborm die ewe mij. Vele beschwichten armen zeiden hij zal stel zijn. Hij aber funkt bloos zoveel dollar aan te schreeuwen, du doofd zijn zeen, erborm die ewe mij. Jezus stond stel en zeid, roept arm. Daar zeiden zij tot den blingen man, zie je troost, sto op, hij laat die ropen. Hij schmeit zijn kleed aan zeid, sprong op en keem nu Jezus. Jezus vroeg arm wat hij van hem doen zal. De blingen man zeid, meester, ik wil zijnen kennen. Jezus zeid tot arm, go, du best durch den geloven je heilt. Krak door kon hij zijnen, en ging op een weg met Jezus mee. Als ze nu noorden naar Jeruzalem, naar Bethphage en Bethanië om Eilboer kwamen, schickt hij twee van zijn jinger en zei toe aan, goed naar dat dorp dat ver je ligt, en je rood waar je door aan hen gaan, waar je een jorling al je bongen vingen, waar nog keiner boven je reden heeft. Lees dat los en brengt dat her. Wanneer je iemand vraagt waarom je dat doen, zegt hem, de haar wil dat brokken, en wordt dat bood waren terugschicken. Ze gingen en vongen een jorling, buiten op een gaus om derem past aangebongen, en leisden dat los. Van de menschen die daar stonden, zeiden eenje, wat doe je daar, dat je dat jorling losleisen? Ze zeiden aan, wat Jezus aanbevolen houdt. En ze leiden aan gonen. Als ze dat naar Jezus brachten, spreiden ze dat er kleider even, en Jezus zat zich door hen op. Veel mensen spreiden er kleider op een waag. Andere hakten bleden je aster van de beam en spreiden die op een waag. Die er voorop gingen, ook die, door hen eraan kwamen, schreeuwen, Hosiana. Je zegen des die hem haren zijn nomen kemt. Lot aan zijn vader doofd zijn rik, dat hem haren zijn nomen kemt, je zegen zennen. Halp du hechsta ons. Jezus ging in Jeruzalem en ging naar de tempel. Hij kijkt zich alles aan, en wil dat al lood weer ging hij met zijn 12 naar Bethanien. Als hij Bethanien next dag verleten, weer Jezus hongerig. Hij zag van wiet af een figenboom met blederstonen, en ging haan te zijn op de vrucht houd. Als hij haan kwam, vond hij zes nust als bleder. Dan had weer niet de tijd figen te hebben. Dan zei hij tot den boom, mocht keiner meer van die vrucht eten. En zijn jinger hierden wat hij zeed. Als hij naar Jeruzalem kwam, ging hij hem tempel aan en funk aan die eruit te jeuren, die daar benen koften en verkoften. Hij schmeet de jeldwaaksle er deschen en de duvenhendle er banken om. En leid keine meer zijn woorden hem tempel dreuren. En als hij aan leed, zeed hij, steht er niet geschreven dat mijn huis en bedhuis voor alle velken zal genaamd worden? Aber je hebben een reiber heel door uit gemerkt. De hoge priester en schriftgeleerde heden dood en zochte nog een weg arm om te brengen. Dan ze hadden angst voor arm, wil dat ganse volksschouwer zich even zijn leren wonderden. En als het eerst oven wordt, ging hij uit de stoute ruut. En als het Samarius bij den Viegenboom voorbij gingen, zagen ze dat de wat ene wartel verdreigd weer. Peter dacht eraan en zei tot Jezus, Meester, kijk, de figenboom den du verflieken deedst, is verdreigd. Jezus antwoordde en zei, heb geloven aan God. Ik zei je de waarheid. Wer de, tot deze boy zei je wordt, heef die op en schmied die aan het meer, en hem hoort er niet eraan twiebelt, ob hij leeft dat het passeren wordt, wordt dat kriegen, wo nu hij vraagt. Daarom zei ik u, om wat immer je beden. Je leeft dat je dat kriegen en je woorden dat hebben. En wanneer je stonen en beden en je in wem wat hebben,
Daar zal je dem dat vergeven, dat jun vader im Himmel je jene fehler ook vergeven kan. Aber waar je niet vergeven, wordt jun vader im Himmel je jene fehler ook niet vergeven. Dan kämen ze weiter naar Jeruzalem, en als hij im Tempel Aram ging, kämen de hoge priester, de schriftgeleerden en ältesten, en zeiden te arm, dat wat van de macht, deist u dit. En wer heeft die dat raag gegeven dit te donen? Jezus antwoord en zei toe aan, ik wil je ook wat vragen. Geef mijn antwoord en dan wil ik je ook zeggen, wer mij dat recht geeft dit te donen. Zeg hem al, wie je houdt zijn doop van hemel of van mensen? Ze houden nu je zekere berodung en zeiden, waar wie zeggen van hemel, dan wordt hij zeggen, waarom leeft je hem dan niet? Maar wanneer wie zeggen van mensen, daartoe vechten ze de mensen. Dan die hielden je houden van een grote profeet. En zo zeiden zij tot Jezus, wie weet het niet? Dan zei Jezus tot aan, dan zei ik u ook niet, wer mij dat recht geeft dit te donen. Dan vond hij aan der gelijkenissen tot aan te reden. Een man plant een wijngarden, bouwt door een tuin erom, groef een loch voor de wijnpraas, bouwt een toren, en verpacht den aan wijngardener en voer naar een ander land. Als de tijd weer de wijndruven te arenden, schickt hij een diener naar de pachter zijn poort van de vrucht te holen. Die ober kreeg hem te holen, priel den arm en schickt den arm het laadje heng weg. Dan schickt hij een anderen knecht aan. Deze man behandelde zijn schoonthoofd en sloeg hem over hem kop. Hij schickt dan nog een aan en den mogen ze dood. Hij schickt nog manche andere, eenje van die verheefde ze, en andere mogen ze dood. Hij houdt nog een meer, een zeen den hij leef houdt. Den schickt hij dat laatste en zeed, van mijn zeen worden ze respect hebben. De pachter ober zeiden eenen ten anderen, dit is de orf, komt, wel we den dood mogen, daar wo wie dat orf goed kriegen. En ze nemen aan en mogen hem dood en schmeiken hem uit hem wiengorden naar uit. Wat wordt die donen, die den wiengorden egen? Hij wordt komen, deze pachter dood mogen en den wiengorden andere geven. Heb je dit nog niet in de schrift gelezen, de steen, den de buurlieden niet willen, is tom aaksteen geworden. Dit is van haren gekomen en is een wonder voor onze uren. Dan zachten zij, nog een waag aan vast te nemen, dat ze wisten dat hij dit gelijknis op aan je diet houdt. Aber sie hatten Angst vor dem Volk und verleiten ihn und gingen ihren Weg. Nachher schickte sie von den Pharisäern und von Herodes seine Diener, ihn und seine Reden vorzukriegen. Die kamen nur an und sagten, Lehrer, wie weten, dass du aufrichtig bist? Du lässt dich von keinem Hahnen her schmieden. Du kümmerst dich nicht darum, was andere denken. Aber lehrst Gott seinen Weg, so als es wahrhaftig ist. Ist es recht, um Kaiser Tags zu tollen oder nicht? Zal wie tolen oder zal wie nicht tolen? Hij aber kan er je heichel en zei to aan, woran proef je mij vast te kriegen? Brengt mij een zelversteek, dat ik dat zijn kan. Ze brachten hem eind en hij vroeg aan, wem zijn beeld en wem zijn inschrift is dit? Ze zeiden to aan den keizer zijn. Dan zei Jezus to aan, dan geef den keizer wat aan traf en geef God wat zijn is. En daarop wisten ze nog te zeggen. Dan kamen welke Sadduzeer, die daar zeiden, dat het niet zo'n jeft dat de doden opstonden, ben de vrouw nog arm en zeiden. Leraar, zeiden zij, Mozes schreef ons dat van een man zijn broeder starf en zijn vrouw over geen kinge hingen loten deed, dan moest de man de weetvrouw vrien en van zijn broeder kinge hebben. Nu werden daar zeven breder. De eerste bevriet zich en starf ohne kinge te hebben. De tweede vriet, de weetvrouw, aber starf ook ohne kinge te hebben. En met den dreden ging dat kraak zo. Zo ging dat wat ze de oude zeven houden te vroeg gehad. En keine houdt kinge hingen loten. En te goede laat starf ook de vrouw. Wanneer nu de doden opstonden worden, wem zijn de vrouw wat ze zennen, dan die hebben er oude zeven te vroeg gehad. Jezus zei toe aan, er je niet doorwegen, wil je niet de schrift ook niet God zijn kracht kennen?
Wann die vom Tod abstohnen, waren die nicht frieren und sich auch nicht befrieren. Dann waren sie so seinen aus der Engel im Himmel. Und auf die Todes abstohnen waren, hab je in Moses seine Schriften nicht gelesen, wat Gott zu ihm wie dort brennende Bosch seht, dort hier Abraham sein Gott, Isaac sein Gott und Jakob sein Gott wir? Gott ist nicht die Tod je Gott, aber die Leben je Ehre. Je sind hier ein Seier erreicht. Dann kam ein Schriftgeleder und hier, was sie sich an ihr hielten, und als sie sagt, dass er eine gute Antwort gegeben hat, frug er Jesus, wohnt von all den Geboten dort Wichtigste wir? Jesus sagte ihm, dort Wichtigste ist dit. Hör ich, o Israel, der Herr, uns Gott ist der einzige Gott. Und du sollst den Herren dienen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deine Kraft leif haben. Dit ist das wichtigste Gebot. Das zweite ist dit. Du sollst deine Nachbar so gut sein als dich selbst. Du hast kein geratet Gebot als diese. Der Schriftgelehrte sagt, dort ist Scheinlehrer, du hast die Wahrheit gesagt. Denn du hast ein Gott und du hast das keine Aushei. Ein Arm von ganzem Horten, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und aller Kraft leif haben und sie Nachbar so gut sein als sich selbst. Es wicht ja aus alle Brandopfer oder irgendein Opfer. Als Jesus sagt, dass er eine gescheite Antwort gab, seht er zu ihm, du bist nicht weit auf vom Gottesreich. Von dann an will sich dort keine Antwort zu fragen. Als Jesus am Tempel lehrt, frug er, wo hast du dort damit die Schriftgelehrte sagen, dass die Christus durft sein Sehen ist? Dann durft seht, der ich den Heiligen Geist, der Haar seht zu meinen Haaren, set hier bei mir zur rechten Hand, wat ich die deine Feind, wo in ihre Feitel geleicht haben. Durft selbst nahend am Haar, wo kann er dann sein Sehen sennen? Dort gewöhnliche Volk hier am Jieren. Während Jesus lehrt, seht er, seht du fair vor der Schriftgelehrte, die Jieren in lange Kleider anamgonen und sich Jieren ab dem Marktplatz begreißen loten, und jeren den fernnehmsten Setplatz in der Synagoge und an ihren Platz ab dem Fast haben. Die sind es groß, die Wettfrühe zu dem Hus freten und danach zu donen, als was sie lange Gebete fahren seien. Die wurden dort für so viel Schwander verdammt worden. Jesus sah sich beim Gotteskosten im Tempel dohl, dort er sehen konnte, wo die Menschen ihr Geld dort anleden. Und viele Ricke leden dort viele nennen. Dann kam eine arme Wettfrühe und lädt 2 Kopperchen an, ungefähr 1 Cent. Dann ruft Jesus seine Jünger und sagt an, ich sage euch die Wahrheit. Diese arme Wettfrühe hat mehr am Gotteskosten geleicht als all die anderen. Dann die anderen, die da geben, haben alle mehr als genug. Aber diese, die Wein ja haut aus der Brücke, gibt alles, was sie zum Leben haut. Dann, als er dem Tempel erruht ging, seht einer von seinen Jünger zu ihm, Lehrer, kicke mal, was hier für Steine und für Gebieder sind. Jesus seht zu ihm, sitzt du diese große Gebieder? Die waren so doll gebrochen worden, dass hier nicht ein Stein auf dem anderen blieben wird. Als er je in den Tempel auf dem Eilburg saut, frügen Peter, Jakob, Johann und Andres am heimlich, auf hei ansahe wird, wann er dort worden wird. Und wort er wird für ein Teken kommen, wann das ich passieren soll. Und Jesus fängt so an, zu an zu sagen, seid doch nur, dass du keiner verfehlen wird. Dann viele werden in meinen Namen kommen und sagen, ich sehe dich und waren viele verfehlen. Und wann die von Kriegen und Kriegsgeschrecht hier waren, da wehen fertig du nicht, dort muss alle kommen. Aber das ist noch nicht dort eng. Dann ein Volk wird je in das andere abstohnen und ein Königreich je in das andere. Da wird ein Port verschiedene Städten Erdbeben sein. Da wird Hungersnot und Schreckenszeit sein. Aber das ist nochmal, wo dort früher anfängt. Aber je seid ihr fair, dann je waren für ihr Recht gebracht worden und waren in der Synagoge geprielt worden. Und wer ihm nicht halten, wo je für Königs und Herrscher zu stohnen kommen, um die Gezeugnis von mir zu geben. Und das Evangelium hat erst alle Völker gepredigt worden. Und wenn je angestoppt worden und für ihr Recht kommen, sorgt nicht darüber, was je sagen sollen.
Sag dort, wat je dan gegeeft wordt, dan dort zijn nicht je, die dort reden, over de Heilige Geist. An ein Bruder wordt een anderen zum Dood verroden, zo ook een Vater zijn Kind. En Kinder worden jen

En ook zo naar die van andere geesten gekweeld worden. En die worden geheild. En die mensen proefden om alle aan te scheren, dan van aan kwam de kracht die aan alle heild. Hij kijkt zijn jinge aan en zei, zelig zij je arme, dan dat Godesrijk is juind. Zelig zij je die nu hongeren, dat je zal zout worden. Zelig zij je die nu hielen, dan je worden lagen. Zelig zij je, want de mensen die om de mensen zijn, zien het halven halsen, versteten, beleiden en een slechte nomen geven. Dan ziet vrouwen springt uit vrede, dan im hemel wordt je een loon groot zijn. Dan dat is wat je vorderste profeten ook toegezegd hebben. Aber wij je, die door rijk zijn, je hebben je een troost al waai. Wij je, die nu val en zout zijn, dan je wordt hongeren. Wij je, die hier lachen, dan je worden treuren en helen. Wij je, van allemaal goed van je reed, dan dat is wat je vorders van die valse profeten deden. Aber ik zei te je, die me heren, habt je een vriend leef, en doet die goede te je halsen, zegen die je vlieken, en bet voor die je beleiden. En wer die op ene baag slijt, dem hol die ander ook aan. En wanneer die weer de jaak waag neemt, dan jaf am ook dat haamt. Wer die am wat prachert, dem jaf dat. En wanneer die weer dat dien je waag neemt, dan vader dat niet treg. Doet je ook dat voor anderen wat je anderen wilde wensen voor je te doen. Wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goed zijn, die je goed zijn? Dan die zinder zijn ere leef hebben ook goed. En wat heb je van een dank ervoor, wanneer je die goede doen, die je goede doen? Dan dat doen die zinder ook. En wanneer je die leen van die je dat rekenen terug te krijgen, wat heb je van een dank ervoor? Dan de zinder liegen andere zinder ook. Van deze rekenen kracht te veel trek te krijgen. Oba, hebt je een vriend leef, dood godet en leed, door woe je nust rekenen trek te krijgen, dan wordt je een loon groot zijn en je worden in alle hechsten zijn kinger zijn. Dan hij is toe de ondankbare bezewichter ook goed en vriendelijk. Daarom ziet waarom hoortig, groot zoals je een vader waarom hoortig is. Doet niet rechten, dan word je ook niet gerecht worden. Verdampt anderen niet, dan word je ook niet verdampt worden. Verjeeft en je wordt verjeeft worden. Jeeft en je wordt een gouden moot, dool je direct, toop je scheddert, een eeuwig val en een schoot je jeeft worden. Dan wat die moot, die je van anderen brokken, wordt je ook toe je mee te worden. En hij reed toe aan der geen gelijknis. Kan een blinger en blingen leiden? Worden die niet bij de groven en invallen? Een leerling stijt niet even zijn een leraar. Aber wer uitgeleerd is, wordt zo zijn en als zijn leraar. Waarom zetst du den splatter en dien broeder zijn uw, en zetst den balken niet en dien eigen uw? De woek haast du toe dienen broeder zijn, broeder, laat mij... die den splatter uit dem uw nemen. Wanneer du den balken en din eigen uw nicht setzt, heichler, trag die eerst den balken uit din eigen uw uit, dan wirst du beter zijn kennen, dienen broeder den splatter uit dem uw te tragen. Dan een goede boom draagt nicht schlechte vrucht, en een schlechte boom draagt nicht goede vrucht. Jeder boom is aan zijn vrucht te kennen. Einer plekt nicht viegen van distelen, oder wiendruven van een brombeerbosch. Een goede mens wordt uit dat goede en zijnem horten opgespikkerd, goedet voor een dag brengen, en een slechte mens brengt van dat slechte en zijn hort opgespikkerd, slacht het voor een dag. Dan wovan dat hort val is, reet dat muul. Waarom naan je mij haar, en doen doch niet wat ik u zei? Ik wil je wezen met wem die te verlikken is, die nu mij komt, en heert wat ik zei, en dat dan ook deed. Die is met een mens te verlikken, die een huis buurt en diep wat op een steen groef om den grond door en op te laaien. Als dan een huur woord hij kwam, rijdt de stroom num huis op touw, en kon dat over niet bewegen, dan dat stond op een steengrond. Wer over heert en dat niet deed, die is met een mens te verlikken, die zijn huis

deed, en verarm stond een man, die de water zacht houd. Dan vroeg Jezus, de schriftgeleerden farizeeën, of dat recht wie om Sabbat te heilen of niet. Was zij zeiden nicht. Dan nam Jezus een heil arm en leid hem gonen. Dan zei Jezus te aan, want van jou irgendwem am Sabbat de as oder de ezel en barm val, wordt je den nicht op een stede ruut kriegen? En ze geven hem daarop geen antwoord. Als Jezus zag, wo die engeloden zich nog een ehrenplaats om der strengden, vertaalt hij aan een gelijknis. Wann die weer enlood te kast, dan zat die nicht op een ehrenplaats dool. Dan dat kon zijn dat nog een vernemer als du als engeloden worden, en dat die u beide engeloden haft, dan te die zeien moet, jef deze man den plaats. En dat du die dan moet schemen. En leer je afzetten gonen. Aber wann du engeloden worst, dan go zat die hingen dool, zodat wann de kemte die engeloden haft, dan te die zeien kan vriend, kom wieder naar fern. Dan wirst du Ansehen haben wie dei, mit dei du top om der setzt. Dan wer sich selbst erheft, wird aufgesagt worden, en wer uit sich selbst aufsticht, wird erhoven worden. Dan seht he ook to dem, der an Engeloden haut, wann du een Mittag oder een Ovenkost uitreden deist, dan lood nicht deine Freund en Breider en Freundschaft an, ook nicht deine Rickenobers, dat dei die nicht ook enloden en die dat vergaudien. Aber wenn du in der Multit uitreidst, dann lo de Arme, de Krepels, de Lome en de Blinge an. Dann wirst du ein Sehen daruit haben. Will de, die dort nicht trägt holen können, wirst du deinen Lohn kriegen, wann de Gerechte vom Tod abstohne worden. Als einer de mit Arm, der Saut, dit alle hier, seh de zu Arm, je sehnt es de, die an Gottesrecht Brot eten wird. Dann seht Jesus zu Arm, da wir ein Mann, de an een grote ovenkost uitreed en vele door te enlood. En als het eerst tijd weer te eten, schekt hij zijn deinen, die te zaaien die door enlood weeren, ze zullen komen, dat we nu alle reed. Aber die vangen alle aan zich einen om anderen te entschuldigen. De eerste zei, hij houdt een stuk land gekocht en hij moest gewoon dat bezijnen. Ik bid die mij te entschuldigen. Een ander zei, ik heb 5 poor ossen gekocht, en ik zie op een weg gaan dit uit te proeven. Ik bid die mij te entschuldigen. Nog een ander zei, ik heb mijn vrouw gevriet. Daarom kon ik niet komen. Dan kwam de knecht en vertaalde zijn haren dit alle. Dan wordt de huis weer dol en zei te zijn knecht, hij zal schwind op een weg en stoutsgassen gaan en de arme, lome, krepels en blinge en brengen. Dan zei de knecht haar, ik deed wat u bevolst. Du hast aber noch ruim. Dan zei de haar to den knecht, go nog een ruut op een huurweg en hing de haken en tieningen en bedwing aan een end te komen, dat mijn huis vol wordt. Dan ik zei u dat niet een van die door engeloot weeren, mijn ovenkost schmaken worden. Daar ging veel volk met arm met, en hij draait zich om en zei to aan, wann irgendwer nu mij kämt en nicht zijn vader en zijn mutter, en früh en kinge en broeder en zester haust, en sogar zijn eigen leven, die kan nicht mijn jinge zennen. En wer nicht zijn kriets draagt en met mij kämt, kan nicht mijn jinge zennen. Wann van jou wer wordt wel een torm buen, wordt hij zich nicht eerst haanzaten en de kosten überrechnen, om te zijn of hij dat ook betolen kon? Dat hij nicht, wann hij eerst den grond geleicht houdt, uitfunk, dat hij den ich vor dich bühen kon, en die dat sagen, dan even am spotte worden. En seien, des maun funk aan te bühen, aber kan dat nicht vor dich mögen. Oder wurden keinig seinen, die jähen, en anderen keinig kriegen wohl, die sich nicht erst wird dolzaten en sich dat even leien, auf hem met tien duzend, jähen dem gonen kon, die nur arme 20.000 kämen. En war nicht, dann schickt hij den von wedem Friedensdrehe entjägen, om zich te vereinigen. Groot zo ook je, wer zich nicht van alles los mag, wat hij haft, kan nicht mijn jinger zennen. Zalt es goud. Aber wann dat zalt den Schmack verlässt, wo man erst dat trink te zalten. Dat is da nuscht meer wit van dat land,
auch nicht